Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Dat is Blaise geweest daar voor jou. Blaise Bridges geweest daar. Blaise Bridges. Lawrence John Gabriel Bridges geweest daar voor jou. Met hulle liedjie genaamd Mom and Dad's Waltz. Op ramkatradio.co.za. Wat is jou Betty Jean? Sy het ons ook op sy album uitgebring met al Abba se liedjies. En dan sê vir jou Mamma Mia. Dan af jou The Judds. Met Mama He's Crazy. En dan vir jou In My Daughter's Eyes. Drienerij op ramkatradio.co.za. Dan klaas tegen is met die nummer Bright. Jy gaan even jou drienerij lekker luister. Hulle klink vir jou so.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

0: Ik geweest daar genaamd In My Daughter's Eyes geweest daar. In My Daughter's Eyes, gesing geweest door Martina McBride, net hier op ramkwadradio.co.za. De volgende dag wordt mijn vrouw van mij een video geweest, waar ma en seun saam sing. Dit is Sonja Harold en Simeon Hamman. En weef jou iets Afrikaans vanavond, liedje genaamd Ons Vlieg Saam. Sonja en Simeon saam. Dan af jou liedje van Peter V, ons hou hom nog, Sweet Mama. Dan vir jou Tim McGraw, I Called Mama. Drie rijf jou pad op ramkatradio.co.za. Eerst jou pad, dan skryf drie van Sonja Harold, som het as jy Simeon Hamman, Ons Vlieg Saam.
1: Bedank maar van dit as een inleiding.
2: Ja, ek hou dis anticipasie is nice. Ek hou daarvan.
1: Ja, ek dink het pas by... Die idee van ons vliegsaam.
2: Okay, so kom ons doen dit.

0: Pierre V, gewees daar vir jou, sweet mama, op ramkatradio.co.za. Frans, vir die laatste vir aan, tweede laatste liekie vir vanavond, Tommy Dell, sy vanavond vir jou liekie, wat ook praat van een ma, van mama Teddy Bear. Wat vir jou Tommy Dell met Teddy Bear, en daarna vir jou vanavond sy laatste eniekie, net hier op Ramkat Radio. Ek gaan vir jou Tommy Dell, Teddy Bear, net hier op Ramkat. Sondag aan de 6 tot 8 Ramkat. Country, aangebied alle part van die jachtkamp af, door my, Jannie Plessie, Jannie Duplessie, net hier op Ramkat Radio weer eens.
1: I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on channel 19, when there came a little boy's voice on the radio line. And he said, "Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear." Well, I keyed the mic and I said, "You got it, Teddy Bear." And the little boy's voice came back on the air. "Appreciate the break. Who we got on that end?" Well, I told him my name, and then he began. "Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy, and for me to stay off the air. But you see, I get lonely, and it helps to talk. 'Cause that's about all I can do. I'm crippled, and I can't walk." I came back and told him to far end that mic, and I talked to him as long as he liked. "This was my dad's radio," the little boy said, "but I guess it's mine and mom's now. 'Cause my daddy's dead. Dad had a wreck about a month ago. He was trying to get home in the blinding snow. Mom has to work now to make ends meet, and I'm not much help with my two crippled feet. She says not to worry, we'll make it all right. But I hear her crying sometimes late at night. You know, there's one thing I want more than anything else to see. Oh, I know you guys are too busy to bother with me. But you see, my dad used to take me for rides when he was home. But I guess it's all over now, since my daddy's gone." Not one breaker came on the old CB as that little cripple boy talked with me. I tried hard to swallow a lump that just wouldn't stay down, 'cause I thought about my boy back in Greenville town. "Dad was gonna take Mom and me with him later on this year. Why, I remember him saying, 'Someday this old truck will be yours, Teddy Bear.' But I know I'll never get to ride an 18-wheeler again. But this old base will help me keep in touch with all my trucker friends. Teddy Bear's gonna back on out now and leave you alone, 'cause it's about time for Mom to come home. But you give me a shout when you're passing through, and I'll sure be happy to come back to you." Well, I came back and I said, "Before you go, 1010, what's your home 20, little CB friend?" Well, he gave me his address, and I didn't once hesitate, 'cause this hot load of freight is just gonna have to wait. I turned that truck around on a dime and headed straight for Jackson Street, 229. And as I rounded the corner, oh, I got one heck of a shock. 18-wheelers were lined up for 3 city blocks. Why, I guess every driver for miles around had caught Teddy Bear's call, and that little cripple boy was having a ball. For as fast as one driver would carry him in, another would carry him to his truck and take off again. Well, you better believe I took my turn at riding Teddy Bear. And then I carried him back in and put him down in his chair. And buddy, if I never live to see happiness again, I want you to know I saw it that day in the face of that little man. We took up a collection for him before his mama got home, and each driver said goodbye, and then they were all gone. He shook my hand with a mile-long grin and said, 'So long, trucker, I'll catch you again.' Yeah, I hit that interstate with tears in my eyes, And I turned on the radio and I got another surprise. Breaker 19 came a voice on the air. Just one word of thanks from Mama Teddy Bear. We wish each and every one a special prayer for you, 'cause you just made my little boy's dream come true. I'll sign off now before I start to cry. May God ride with you. 10-4 and goodbye.
0: Ja, nee. Liedje gezegd van Tommy Del geweest. Tommy Del geweest daar weer met Teddy Bear van... Zanger. Ritse Wijn heeft hem eerst gezang en Tommy Del hem gecover in Zuid-Afrika. En hij heeft onder andere die aan te gaan in de landstoe bij die atelier bij de SAIK. En hij geeft voor hem die opname van Teddy Bear. En laatst gezegd, kan ik die speel niet eens te lang? Die keer is 5 minuten lang, 5 minuten en 5 seconden lang. En Tommy Del gereden, toen speelde hij hem wel op zijn programma op die Keep It Country Show, Keep It Country, op die SAIK programma. En ja, toen Tommy bij de huis komt, toen laat dit langs om die SAIK als het telefoon live vervallen. Allemaal zoekt Teddy Bear. So, maar bij geluk weer eens voor me. Die sorry gehoord bij Tommy Del zelf mij vertel van wat het gebeurt met Teddy Bear toen hij terugkomt in dat jaar of toen hem opgenomen heeft. Laat zijn vanavond, maar ik voor je aan geweest daar, pas je al veilig wees. En toen we ochtend weer van 9 uur af is daar die ontbijtshow. Eerst een keer weer een paar jaar dat we een ontbijtshow heet. Aangebied die Rozijn al die pad van Bloemfontein af. So morgenochtend weer een ontbijtprogramma op je radio. Het is 9:10, je mag het niet mis nie, Rozijn was nieuwe omroeper. Hij begint morgen, of van vanmorgen af is al 4 nieuwe omroepers wat begin bij Ramkat Radio. So daar is vanmorgen af, daarom de 2 Roze, het is niet doorings op je radio. Dit is nu Rozijn en Tony Hanley. Maar dan vanmorgen af is al 2 dames bij radio wat vanmorgen af uitsaai. So je mag het niet mis nie, morgen tussen 9:10 is een uur lange ontbijtprogramma op Ramkat Radio. So laatst nie vanavond het ons opgeneem net so in lockdownse tyd, daar by die huis nog in die lapa. En ek het om 2.5 jaar laatst gesing, ek sing om nie meer nie, maar ja, so liedjie vir jou van Bless, wat ek gesing opgeneem het so 5 jaar terug. Vanavond vir jou op die radio, het gespeel ook, Drankin om Tokkie nog daai jaar, hy het ook ons 4 jaar om Tokkie, nou vrijdag, Tokkie Goosen, die broer van Rudolf Goosen. Maar hij heeft hem op de radio gespeeld die ochtend na mijn Mario Antwoord leren is. En ja, ik heb nog niet weer die enige plek gesing of hoe ik al nie. Maar ja, ik ga even jou mij weergeven van die liedje van Blaise Bridges om vanavond voor je goodbye te zeggen. Je hart van een moeder. Till next time. Pas je op, veilig wees. God bless en goodbye.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dit is mijn schoenen.
0: Annie, dit is jouw schoenen.
1: Och, lieve hel.
0: Oké.
1: Kom maar, kom maar,
2: let's go.
0: Assai! Yes! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan.

Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 38, dat was in Australië getoe. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons vrienden aankijkt naar een kangaroo. Ja, een boy loopt wij samen door ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

0: Lekker geweest, daar gesing geweest, deur Steve Hofmeyer geweest, daar een ou bles lekker geweest, ryd na die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en jy gekies, was die nommer geweest, of was jy weet jy iwerse. Het nog geweest, oi, daar is hy. 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10. Gewees, nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Kus rond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy die bedrag lees?
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak vir myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewinkelsrand. Weet 100 miljoen rand gewinkelsrand.
1: Meneer die 10 cent verkeerd.
0: En 10 cent, en 10 cent.
1: Ja.
0: Want as een miljoen rand het, en die van 10 cent weggezien met miljoen.
1: Dis waar, ne?
0: Het 999999990.
1: Ja, dis een property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, nee, Yamaha silent gitaar.
1: Ja, ja.
0: Die gitaar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Sorry, kaart. Maar ek wil die gitaar, die vorige eienaar, het die groot treffer gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou, Johan Brummer, en van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Daar is nie een voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, wacht. Het het vir jou weer, daar is daar nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij,
1: dit kom.
2: Dit is vir jou weer.

0: Oké, okay, Pieter, ik heb net vanmiddag gekeken toen die lijst samenstel. Nee. Toen kom maar een liedje nou, eindelijk Afrikaans. Toen kom maar een liedje die hadden vervallen. Nee.
1: Ja.
0: Maar dat was een serie of een plaat, LP of cassette weer gaan we geweest.
1: Ja.
0: Want dat was, ons was die vanavond lijkt ons levendig. Ja. Ons thema is Afrikaans, ons levendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio en die programma is... Gooi milies, saam met die twee maal du plezier.
0: Dis. Maar, toen kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape, wat ek al weergawe, en die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons altijd ons nou, ons moest op hierdie show doen, ons hier goed meer levendiger in plaats van, toen doen die stadige liedjes. Nou, as stadige liedjes is, gaan gewoon so vir jou bykie vinniger, dat hy bykie vir jou, dis een drive show in Afrika, so, en daar is Gielo ook, hy sit in Amerika, rijtrekker op die oomlik, so, ja. hy is op bezig om te drive.
1: Hy moet levendig wees.
0: Ja. So, moet ek achter, want die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD, of die plaat, of die LP, wat ek wil.
1: Ja, gaan het wees.
0: Ek gaan nie vanavond vir jou die CD of die tape weer gaan speel nie. Kassette ja. Weer gaan speel nie. Ek speel vanavond vir die TV weer gaan.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rijsburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vos Arnooi.
0: Nee. Van die TV reeks.
1: Ja man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon een kaart, dus het actually een liedjie.
1: O, well, oké. Okay.
0: Ek toch het sy kaart van over te reden, dat is beladen vir enkeling. Ek ken net een Honda. Honda beladen.
1: Ja.
0: Ik kan even jou belangrijke enkeling van hier jaren 80, laat 80s voor 90s.
1: Wat een reeks was het niet.
0: Wonderlijk.

0: Ja, nee. Ik zoek daar titels. Kom eens naar André Lewis. Ja, mijn zin is in Amerika. Dat is mijn hartseer geworden. Mijn misom. Bye bye, dankie. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Die voor ons luister op van onze TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live op je gewoon weer die show tot 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan we naar Grans, lekker voor die week toe. Onthou jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in het einde van die jaar. We gaan ons af toe Kaap toe, maar ons gaan met die busie rijden, trainen.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rijden, niet trainen rijden.
1: Die blauw busie van jou.
0: Die blauw busie, ja.
1: Ja.
0: Die echt kan boos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water zo.
1: Limonade
0: zo. Nou, dat is een ander ding wat, een ander trein wat al die pad tot ook in die Kaap rijd.
1: Oké, ek weet, dit is nie die goud trein nie.
0: Want hy hier.
1: Ja, ja.

0: Mickey, kom eens op. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te komen taal uit. Of wordt die taal een ambtelijke spreektaal?
1: Ambtelijke spreektaal.
0: Nee, kom bij staal mee, niet.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan niet geloven. Nou, die keer het echt gespeeld laatst jaar. Ik heb het gaan uitzetten bij Robobaan laatst jaar.
1: Ja.
0: Die haste mij. Mickey, wacht op.
1: Mickey, kom hier.
0: Kom hier zo. Kom pa toe. Ja, laatst jaar, als we met ons, ik zei weer Robobaan met hulle, met een van de toernooien in de gang gehad laatst jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringen van Afrikaans dag gevier. En is nou wel een jaar later, soos 101 jaar nou, maar die liekie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar geleden. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliekies goed, wat hy noem in die liekie. Hy maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is ook goede Afrikaanse liedjes in verkoop geweest. Jezus voor Afrikaans, wat nu vandaag morgen 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, zoals je vroeger gezegd hebt, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja,
0: kan niet geloven.
1: Voorbij, ja,
0: nee. En je hebt Afrikaans gekregen op kinderen op school. Je is Afrikaans onderwijzer geweest.
1: Ja, ik moet dan bereik ook in wiskunde, hoor.
0: In wiskunde.
1: Hier dat ik vandaag nog kan wiskunde doen, nie.
0: Maar oké, is laarschool, het maakt zin.
1: Dank je wel.
0: Pieter, ik heb je baie, ik waardeer baie. En nou is zondagavond weer tijd voor die country show van 6 tot 8. En is zondag moedersdag. So zondag gaan ons nou weer moedersdag thema met aan die show. So, daar is ook baie country liedjes wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjes, wat is veel zondag aan. So,
1: ja,
0: zondag aan is een country program, jy is weer moedersdag, 10 mei, mag het nie mis nie, van 6 op 8 bij radio. Moet ook eens een TikTok live hier gooi, as jy wil, ek moet vir jou voor jou gooi, dis jy welkom. En, moet TikTok maar vir het onderaande.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding, ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons al een goeie terugvoering en belangstelling gekry het. Ek wil sommer sê, Jannie, dankie vir allemaal wat hierdie terugvoering gegee het.
0: Ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, in ander woorde, as ons nou goed loop, gaan ons nou vanaf huis toe.
1: Ja. Dankie so.
0: Dank so.
1: Hoop so.
0: So, verf jy's pasie op. Nou, selfs die eerstgemoende sondag aand, kan die show van 6 tot 8 en die maandag aand, dit is ons maandag show. En dan weer dinsdag al die Techno Show. En volgende op uw lig is 7-9 is tijd voor iets van alles. Van Pieter Randy van Rooien van Kent en Park af. Zo mij kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van mijn kant af ook. En ek net so vinnig, ek weet ons tijd is voorbij.
0: Mm.
1: Vir die luisteraars sê, hulle teken gehoor, daar is bekeer paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's. Van maandag af, 11 mei, is daar sommer 4. Is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dat is 4.
1: Ja,

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Ja, sê, dit was dan nou die tyd gewees, die vijf na Makkolanders ook, wat ook al lekker daar ingeschip het daar so met Hannes se vastrap. So, ek weet julle het die ene ook lekker geniet. Nou is het 8:00 en nou is het tyd vir ons gaskunstenaar. En ek moet vir julle sê, hierdie man, hy kan sing.

Daar sy, dis Bruce Springsteen daar gewees met Jersey Girl en Rod Stewart met I'm Sailing en Andre Sturgeon met Baby One Day. Ek sien ons het redelijk die half uur geoorspeel hier so. So ons moet nou eers halt roep daar. Maar baie dankie Zella vir een lekker muziekkeuse. En ons gaan aan met die rest van die program. Dus die tyd is nou min nie na 9 uur se kant toe. Wanneer ek moet klaarmaak. Maar kom ons kyk wat ons kan ingooi. Alta Cockerel van Vellegif. Sy het ook hier so'n request aangevra. Alta, hier kom hy. Ek het nou a live version van die song vir jou hier so. So ek hoop jy is happy met hom ook. 20 Wild Horses van Status Quo.

Morning met Tia van die Sea Voice. En ik luister naar Ramkat Radio. .co.za.

Dat is een club waarvoor Kees hier op Ramke Radio, alle pannen van Californië. Yay, Calvinia is een welje, mijn maat, mijn maat. Ja, het was nou bij mij, hoe groot maat, wat dit ou, daai ontbeende rib en daai net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee, mijn maat, dit is die naaste wat ek aan daai type braai is, kom, mijn maat, as ek hierdie man in sy muziek speel. Nou kijk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kijk, daai Tannie is my backbone hier op die radio, as ek vrydag iets sê. Kijk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vir Tannie Ria op my recht, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, wie julle wie eindelijk daai song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Huh? Ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops. Kijk, luister gauw iets al. Oh, onthou julle al die mannen.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres, Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Het is een jongman. Rubber Wolfman met Blame op Ramkatradio.co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game. We call blame.
0: As hy, prachtig André, well done en welkom by Ramkatradio.co.za. As julle hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol, en is een plaaslike mannetjie van Ceres, en my maat, jy het my, so ek gaan jou definitief volg, well done my maat, en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie, baie welkom aan Kobus Germer, hey, ons ou groot maat, hy is daar van Velligif, wat? Velligif, sy hoofman nog 100, Kobus Gerber, naans en my ou maat, ons het vanavond vroeger ook lekker gehoor van ou Tabas Bier en sy ou neef, Kobus Gerber wil ons net sê, baie welkom, ook een lekker ou Kobus, ek hoop het een lekker ou braaikie met jou vriend, jy weet mos loop die dinge my ou maat, dus vrijdag aan, dan maak ons ou lekker braaikie met die uisteekie, de. En dan wil ons net skuif natuurlijk aan na Appington's Valley toe, dit is natuurlijk die burgemeester al van Appington, Gerard de Waal, hy staan so hoog soos een Paul, hy sê, naand en al die gaanse om die dam, nog heel weer koud hier op Ampiton, ons le maar lepel onder die lappe. So baie elle ou Gerard, hy le maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk, baie dankie ou Gerard, ek waardeer het oprecht, groet aan almal en geniet die naweek, gooi maar daai een vir jou blauwe koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appingtonse Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaan opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard, is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
1: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou rugby praat, ek het gewonder wat aangaan, ek het nou hier siek gewees, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek het nog op die voete, en ons het ons nou al die historie voor ons gepraat, van die manne wat so koop, en hulle koop, en hulle koop spelers, en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.